The best,

deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: deze.
1: Vraag me af, heb je ooit bestaan? Het lijkt soms alsof ik droomde.
0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Basij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker.

0: zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
2: Live, luid en lekker eigenwijs.
3: Lekker eigenwijs.
2: Radio 1224.
1: Via de Middengolf of het internet.
2: De zender met karakter.
3: Karakter.
2: De zender met sfeer.
3: Sfeer.
2: En altijd piratenhit.
3: Piratenhit.
1: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

Ik zing voor jong, ik zing voor oud. Ik zing voor iedereen die van mijn liedjes houdt. Lieve mensen uit het hoge noorden, als je

Yes. Hi, people, yes. Here is Ronnie Reggie. Ronnie is altijd easy man. Ronnie is altijd cool, cool, cool, cool man. Mensen vragen wel eens, hey Ronnie.

met de gitaar om. Waarom speel je daar niet op? Dan mocht ik mijn hand optillen. Ik moest laatst solliciteren op het arbeidsbureau. Ik kom bij die baas, toen zegt die baas, hey, zoek jij werk? Ik zeg, ik niet, maar het arbeidsbureau wel. Ik zeg tegen die baas, jullie hebben hier toch zeker wel een vierdaagse werkweek. Toen zegt hij, ja, maar we doen er 5 dagen over. Moest ik op maandag beginnen. Ik kom om 1:01 binnen. Toen zegt die baas, hey joh, je had hier om 8 uur moeten wezen. Ik zeg, hoezo, is er wat gebeurd dan? Cool, cool. Afijn, moesten we planken versjouwen. Planken versjouwen. Zegt die baas, hé jongen, je collega's nemen 2 planken op en nek en jij maar 1. Zie nou, zijn die anderen zeker te lui om 2 keer te lopen. Cool, cool, cool, easy. Haak op een gegeven moment haak een splinter in mijn vinger. Zeg een collega tegen mij, die splinter moet je eruit halen hoor. Ik zeg, doe ik ook wel, maar niet in de koffiepauze. Cool, cool, cool, easy.

0: bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio
0: 1224. Het komende uur hoor je deze hits. Mis er geen één. En deze.
2: Eensloot is de dip. Wij zijn te hoog. Bij ons in de boot houden wij het niet droog.
0: Maar ook deze.
3: Hier is een bosje rode rozen. Die heb ik voor jou uitgekozen.
0: Sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
1: Radio 1224.
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
1: Altijd 4.

Toen wij uit Wijdeveen vertrokken, vertrokken wij uit Wijdeveen. Het water stond ons in de sokken, ons moeder zei waar ga je heen?

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Vannacht kan er in het noorden nog wat lichte regen vallen en is er kans op mist. Het kwik wijst zo'n 7 graden in het oosten aan tot 11 aan de kust en wind is er nauwelijks. In de ochtend is het bewolkt met ook nog her en der mist, maar die lost langzaam op. In het noorden en noordwesten kan er nog een buitje vallen. 'S Middags zijn er zonnige perioden met mogelijk nog een verdwaalde bui. Het wordt zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en er staat morgenmiddag bijna geen wind. Morgenavond is het helder en droog met tegen de nacht kans op mist. Namorgen houden we rustig en vrij droog herfstweer met zonnige perioden en 's nachts en 's ochtends kans op mist. De temperaturen zijn hoog voor de tijd van het jaar. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook iets frisser. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224. Thuis, op het werk, in de auto of tijdens de vakantie. Altijd piraten.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: deze.
1: Ja, ik ben een vriend van ieder dier, want aan hen beleef ik veel plezier.
0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Het vuur woedt in de vallei bij de belangrijkste toegangsweg en is vermoedelijk ontstaan door het verbranden van onkruid door lokale landbouwers. Door de harde wind en droogte breidt de brand zich snel uit in de richting van de toeristische routes. Machu Picchu is de belangrijkste historische attractie van Peru. Het trekt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Er gelden tot vanmiddag 2 uur beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Catalaanse Weerdienst registreerde de grootste hoeveelheid regen sinds 20 jaar. Minister-president Illa had eerder al gewaarschuwd voor een mini-orkaan. De Amerikaanse kustwacht zoekt naar een vermist vliegtuig met 6 inzittenden dat onderweg was van Bermuda naar Boston. Het medisch vliegtuig met 2 piloten, 2 medische medewerkers, een patiënt en een familielid aan boord verdween zaterdagochtend om 1 uur 's nachts plaatselijke tijd van de radar en is sindsdien niet gezien. De reddingsdiensten zoeken in zee zo'n 160 kilometer ten zuidoosten van Boston. In Den Bosch is vannacht door een explosie de gevel van een winkelpand vernield. Bewoners van woningen boven de winkel aan de Aartshertogenlaan zijn uit voorzorg geëvacueerd. De bewoners zeggen dat ze rond 2 uur vannacht harde knallen hoorden. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt de oorzaak van de ontploffing. Het weer. Hier en daar is het nog mistig. In het noorden en westen kans op wat regen. Het wordt vandaag 18 tot

0: 21 graden en de zon laat zich flink zien. Tot zover het radionieuws.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Ja, lieve meid. Eens als je groot zult zijn, dan gaan we samen op reis. Ver weg. Ja, lieve meid. En op een mooie dag, als je wakker wordt, dan schijnt de zon ook voor jou. Want ook jouw verdriet

0: 1024
1: weerbericht.
2: In het oosten, midden en zuidwesten van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Het KNMI heeft voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland, Overijssel en Drenthe code geel afgekondigd. De mist lost halverwege de ochtend op. In het noorden en westen van het land kan er nog een bui vallen, maar elders krijgen we vooral zonnige perioden en een middagtemperatuur die oploopt naar 18 tot 21 graden. Waaien doet het bijna niet. In de avond zien we opklaringen en blijft het droog. Later op de avond en het begin van de nacht is er weer kans op mist. Aan de kust, vooral in het noorden, steekt een matige zuidwestenwind op. Ook de komende dagen blijft het kalm en droog najaarsweer, met in de nacht en vroege morgenuren plaatselijk mist en overdag flink wat zon. De temperatuur blijft met 19 tot 20 graden aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. Maar vanaf woensdag een overgang naar duidelijk koeler weer. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
0: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl. Altijd

Komende uur hoor je deze hits. Samen zijn we.

0: bevallen misschien niet bij iedereen in de smaak, maar gelukkig wel bij de mensen die er wel verstand van hebben.
1: Ja, toch!
0: Dit is Radio 1224. Altijd Piraten Hits.
1: 12-2-4.

Mijn vader zit weer te drinken. Hey, jome Joop, hij heeft nog steeds geen job. Hey, jome Joop, laat hem niet verder zinken. Anders maakt de drank hem nog kapot.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper? Wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Amerikaanse kustwacht heeft de brokstukken van het sinds gisteren vermiste ambulancevliegtuigje gevonden. In zee een paar honderd kilometer uit de kust bij Boston. Het Canadese toestel met 6 inzittenden was vertrokken uit Bermuda en sinds gisterenmorgen 1 uur van de radar verdwenen. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgestapt na het eerder deze week mislukken van de executie van een 50-jarige vrouw. De ter dood veroordeelde vrouw bleef onverwacht in leven na het toedienen van 2 injecties met gif. Ze wordt nu behandeld in het ziekenhuis. De gevangenisbaas Frank Strada heeft zijn ontslag ingediend en vertrekt eind van de maand. In Letland heeft de zittende premier Kohlberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de 2 pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kohlberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. En vandaag op Dierendag is de Warme Pootjes Challenge van start gegaan. Een campagne om aandacht te vragen voor preventieve huisdierenzorg. Mensen wordt gevraagd om regelmatig naar hun dieren te kijken, zodat ze op tijd eventuele gezondheidsproblemen ontdekken. Deelnemers kunnen online een pootje op een landelijke kaart zetten om te laten zien dat ze meedoen. Volgens cijfers van Ipsos heeft 44% van de huishoudens in Nederland 1 of meer huisdieren. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio
0: 1224. Het komende uur hoor je deze hits. Mis er geen één. En deze.
2: Onze S-C-H-E-I-D-I-N-C valt voor mij niet mee.
0: Maar ook deze.

0: 1024
1: weerbericht.
2: In het oosten, midden en zuidwesten van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Het KNMI heeft daar code geel afgekondigd. De mist lost aan het einde van de ochtend op. In het noorden en westen van het land kan er nog een buitje vallen, maar elders krijgen we vooral zonnige perioden. Het blijft droog en een middagtemperatuur die oploopt naar 18 tot 21 graden. Waaien doet het bijna niet. In de avond zien we opklaringen en blijft het droog. Later op de avond en het begin van de nacht is er weer kans op mist. Aan de kust, vooral in het noorden, steekt een matige zuidwestenwind op. Ook de komende dagen blijft het kalm en droog najaarsweer, met in de nacht en vroege morgenuren plaatselijk mist en overdag flink wat zon. De temperatuur blijft met 19 tot 20 graden aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. Maar vanaf woensdag een overgang naar duidelijk koeler weer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk had helemaal gekloot naar mijn hoort.
0: Altijd piratenhit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: Geen abonnement.
1: Geen abonnement.
0: Geen moeilijke fratsen.
1: Geen moeilijke fratsen.
0: Gewoon puur genieten.
1: Puur genieten.
0: Radio 1224. Altijd.

0: volle hoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
2: De mooiste piraten.

0: deze.
1: Wij zijn de slijpers en komen hier uit Parijs. Ritsibi, ritsiba, ritsibo.
0: Dit is het nieuws van 12 uur op Radio 1224.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Dat kwam vannacht bij Alesund, dat ligt ruim 200 kilometer ten noorden van Bergen, in botsing met twee andere schepen. Een vrachtschip en een tanker uit Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. Op de kermis aan de Molenwerf, ter gelegenheid van de festiviteiten voor Leidens Ontzet, raakten twee groepen jongeren met elkaar in conflict. Daarna werd er op elkaar ingestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met onder meer paddentrapjes en straatputten, verlaagde stoepranden en kleine vijvertjes willen ze voorkomen dat de dieren massaal doodgaan. Onder meer Zwolle, Nijmegen en Maastricht sluiten zich aan bij dit initiatief Pad uit de Put. De paddenpopulatie in Nederland is in bijna 20 jaar tijd met ruim 40% gedaald. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

We waren net een sprookjespaar. 1001 nacht, het was nog te kort voor ons. Vaak gaan mijn gedachten terug naar die heerlijke uren. Oh, ik verlang zo vurig naar de dag dat wij weer bij elkaar zijn.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Altijd piratenhits. Radio 1224. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224.

zeg het jou niet zo vaak, maar je moet me geloven. Ieder woord is voor jou,

0: Goedemiddag Nederland, tijd voor Piratenhits op 1224. Het is weer zondagmiddag. Aankomend uur hoor je een herhaling van het programma Een Uurtje Met. De informatie wat in deze uitzending gegeven wordt, kan achterhaald zijn.
1: Dit is Radio 1224.
2: Dus sla deze frequentie op in je autoradio of noteer het ergens op je telefoon. Want deze frequentie is magisch.
3: 1 uur lang. De grootste hits en achtergrondinformatie over één bepaalde band of artiest. Dit is een uurtje met...

In het rustige dorpje Dalerpeel, gelegen in de prachtige provincie Drenthe, groeiden de zussen Roelie en Jacqueline en Jantina eendjes op. De muziek zat al in hun bloed en al op zeer jonge leeftijd begonnen ze met zingen en het maken van muziek. Samen met hun goede vriend Freek Dik uit Emmeren-Kompaskum, die tevens lid was van de band Viva L'Amour, vormden zij de basis voor wat later bekend zou staan als de band De Roffel.

0: Goedemiddag, een uurtje met de Roffels op Radio 1224. Elke zondagmiddag een nieuwe aflevering tussen 1 en 2 uur hier op Radio 1224. De muzikale reis van de Entjeszussen begon officieel in 1979... toen ze hun eerste single uitbrachten onder de naam De Peelzusjes. Roelie en Jacqueline waren de gezichten van deze eerste muzikale poging die de weg zou plaveien voor de toekomst. Hun eerste single als De Peelzusjes viel goed in de smaak, maar de zussen wisten dat ze nog meer in hun mars hadden. Later dat jaar besloten ze de naam te veranderen naar De Roffels. Een naam die snel bekendheid verwierf in Drenthe en ver daarbuiten. Hun eerste single onder deze nieuwe naam, Hier ben ik weer. Met op de B-kant, Geef mij een oude boerderij, werd een groot succes.
1: Goedemiddag.
2: Je luistert naar
1: Robert-Jan, het kleine kind van de radio, is er weer.
3: Vondst

Vos stonden bekend om hun Nederlandstalige repertoire. Tussen 1979 en 1995 brachten ze maar liefst 18 singles en 2 langspeelplaten uit, die via de bekende platenmaatschappij Telstar werden gedistribueerd. Telstar was destijds eigendom van de beroemde zanger en producer Johnny Hoes, die de Roffels hielp om een breder publiek te bereiken. De Roffels werd een vaste gast op televisie, met optredens in het veelbekeken programma Op volle toeren van de Tros. Het jaar na het succes van de single Hier ben ik weer en Geef mij een oude broederij brachten ze de hit Hey hey meisje lief en Wij zijn van Drenthe uit, wat hun populariteit alleen maar deed toenemen.

0: Dit is Radio 1224.
1: Ja, ja, welkom, welkom.
2: Ik ben dol op singles en mijn eigen naam. Jingles en mijn mooie, diepe, zware stem.
3: Hallo.
2: En mijn lucht wordt stijf

Even hier een uurtje met de Roffels op deze mooie zondagmiddag. In 1995 besloten de Roffels om over te stappen naar een nieuwe platenmaatschappij, Ivory Towers in Bonnebroek. Hier namen ze een aantal cd's op, waaronder De Prins op het Witte Paard, Plankenkoorts, Spiegel, Zal hij me dan altijd nog rode rozen schenken en de onvergetelijke hits. Ondanks het succes en de vele hits besloten de bandleden na verloop van tijd een punt te zetten achter de Roffels. Dit is een uurtje met de Roffels.

0: Na een tijdelijke stop van de Roffels bleef de muziek roepen. De vraag naar hun liedjes en optredens bleef onverminderd groot. Wat Roelie en Jantina ertoe bracht om opnieuw de gitaar te pakken en de tekstboeken uit de kast te halen. Zo ontstond het nieuwe duo, Duo de Roffels, klaar om het podium opnieuw te betreden. De zangeressen van de ooit fameuze Zuidoost-Drentse band stonden weer achter de microfoons. Klaar om hun Nederlandstalige piratenhits zoals Hier ben ik weer en Het spinnenwiel en vele andere nummers ten gehore te brengen.
1: Dit is

Terwijl de muziek door de luidsprekers klonk, voelde Robert-Jan van Radio 1224 een golf van emotie over zich heen spoelen. Deze plaat bracht herinneringen terug aan lang vervlogen dagen, aan liefde en verlies, aan hoop en dromen. Dat brengt mij bij de vraag: wat is uw lievelingsplaat? Ik

Op 1 oktober 2014 lanceerde de Roffels hun single. Een knuffel van jou, een voorloper van hun nieuwste album Hier zijn we weer, dat op 10 oktober werd uitgebracht. Het nieuwe album werd met veel enthousiasme ontvangen door hun trouwe fans en de Roffels bewezen wederom dat hun muziek tijdloos is en blijft leven in de harten van hun luisteraars.

Het verhaal van de Roffels is er een van passie, doorzettingsvermogen en liefde voor muziek. Van hun eerste stappen als de Peelzusjes tot hun terugkeer als duo de Roffels. De zussen-eentjes en hun band hebben een blijvende indruk achtergelaten in de Nederlandse muziekwereld. Dit was hem weer, een uurtje met op Radio 1224. Gepresenteerd door de Atlantic. En volgende week zijn we er uiteraard weer met een nieuwe aflevering van Een Uurtje Met.

0: één station tegelijk luisteren. Luister 1224. Als een baksteen uit je radio.
1: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piratenhits. Tot straks. Na de commercials.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
3: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: tune, belachelijk. Oh, en we zijn er een minuut. Tot iedereen hoort ons.
1: Dames en heren, beste luisteraars, het is weer zover. Dit is Klaas Vaak op Radio 1224.

zondagmiddag 4 oktober 2026. Goedemiddag luisteraars van Radio 1224. We gaan eerst weer even de collega's bedanken die voor u gedraaid hebben hier op Radio 1224 afgelopen week. Dank jullie wel, collega's. Er kwamen weer een hoop mooie plaatjes voorbij. Hè? En u heeft net kunnen luisteren naar een uurtje met de Roffels op herhaling van onze Robert Jan. En ik mag weer proberen tot 6 uur vanavond een beetje leuke, gezellige plaatjes te draaien. Uiteraard mag je daar zometeen ook weer bij helpen met verzoekjes. Maar dat gaan we straks doen, hè. Dat gaan we straks doen. Het is weer mooi weer, ja, de laatste dagen van het mooie weer, zeggen ze. Nou, ach. Gisteren een verjaardag geweest en we zaten lekker met z'n allen buiten. Tot 7:30. Kan nagaan. Uiteraard heb ik ook weer een alarmschijfje van deze week op de zondagmiddag. Die gaan we zo even hier achteraan meedraaien. Dus deze week die plaat van Jan Wolters, Ik Wil Jou.

0: alarmschijf van deze zondagmiddag. Dat is die plaats van Jan Wolters.
1: 12-2-4.
0: En ik wil jou, zegt hij.
2: Vandaagmiddag, dit is Klaas. Vaak op Radio 12-2-4.
3: We gaan proberen een gegeven zender, een clandestine zender, op te sporen en in beslag te nemen.
4: Attentie, 1, 2, 2. Hallo, no.

En zo is dat, hè. Het zonnetje schijnt buiten. En dan, ja, dan is iedereen een beetje vrolijk, hè. Dat mag ook wel, hè. Radio Joan op 12.24. En lekker luisteren. En je mag ook zo mijn even zoekjes aanvragen, hoor.

Ja, ondertussen ben ik even met die microfoon standaard aan het rollen, want dan heb ik hem op de goede stand staan en dan zakt hij hier degene naar beneden. Ik weet niet wat hij hebt hoor. Ja, je hebt er geen zin in. Ik denk een boutje moetje en een nippeltje niet goed zitten of zo, ja. Nog even, dan zit ik op de grond, hè. Maar goed, we gaan gewoon een beetje rollen eraan dat hij het weer een beetje goed gaat doen. Hè? Hey, goedemiddag. Leuk dat je luistert naar Radio 12 hier op deze zondagmiddag van 2 tot 6 zijn we bij je. En mocht je een verzoekplaatje aan willen vragen, mag dat, hè? Ja, je mag zelf vast aanvragen, joh. Dan kan ik ze op mijn gemak een beetje opzoeken. Dat kan je doen onder het WhatsApp-nummer 06-13-89-1217. 06-13-89-1217. Of via de website van Radio 1224. Daar zit ook zo'n mooie button met verzoekjes. Eventjes invullen. En op verzenden klikken. En dan komt het vanzelf in de studio terecht hier. Hoor. Zo makkelijk is dat. Zo makkelijk, joh. En mocht je denken, nou ja, ja laat maar, bekijk het maar. Nou, dat kan ook, hè. Dat kan ook. Je bent niks verplicht. Het mag. Het mag gewoon. Ik weet niet of je in de tuin zit misschien. Ja, het is mooi weer. Nog eventjes genieten van de laatste dagen van het zonnetje. Nou, ik zou zeggen, kijk even naar al die plantjes, want je moet je wel nat houden allemaal, hè. Gaat helemaal goed komen allemaal. Ja, zeker. De volgende plaat gaan we even meedraaien. En dat is deze. John Spencer. En die wil een meisje voor altijd.

0: John Spencer hoort hier en een meisje voor altijd. Ja, zeker. Ja, ach, we zijn een beetje aan het knutselen hier in de studio. Maar hij blijft weer een beetje zitten. Ja, hij blijft een beetje zitten. Dus het gaat goed komen. Een beetje Loctite, een beetje duct tape. En dan moet dat goed komen. Goed, we gaan eventjes terug in de tijd. Ja, doen we dat eventjes. Ja, laten we dat even doen. Ja, doen we dat even.
1: Terug in de tijd met Klaas Vaak.
0: Ik dacht al, doet hij het ook al niet meer. Hey, lekker terug in de tijd met die plaat van Berin en Aline. En If You Go hier op Radio 1224.

0: dat was even een stukje terug in de tijd met die plaat van Benny en Aline en If You Go.
1: Hoi, Frans Bauer hier. Dit is Radio 1224. Wil jij een plaat aanvragen? Laat het onze DJ weten.
0: Laat het maar even weten. Frans Bauer die zegt het. Want die is gewoon nog lekker in de wolken.

0: Hey, psst. Dit is Radio 1224.
1: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonne geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven. En alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen. Omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."
2: Wat blijven dat toch van die schitterende mooie nummers, hè? Die plaat van Gerard de Vries en een nummertje Teddy Bear. Zoals die spelkaarten en zo en Gibby of Go en al dat, ja, schitterend gewoon. Hey, maar wil je ze horen? Je mag ze gewoon aanvragen. Ja, ik heb eventjes gauw even beginnen met een verzoekje. Want ja, de broer van Jannie Albers is jarig. En Jannie tikte deze kant even op van: graag een plaatje voor mijn broer. Die heet Cor en die is vandaag jarig. Nou, Jannie, gefeliciteerd. En je broer natuurlijk ook en de rest van de familie en allemaal, hè. Namens heel Radio 1224 en alle luisteraars van harte gefeliciteerd. En maak er wel een leuke dag van. Het is mooi weer. Misschien zit je ook in de tuin en zo. Dat hebben wij gisteren bij de verjaardag ook gedaan. Dus ja, nu kan het nog, hè. We gaan even zingen voor hem. Even voor Cor.

speciaal voor koor even met z'n allen meegezongen. Draai voor koor even deze plaat van de Cats. En One Way Wind.

En doe dat maar hoor, jazeker. We gaan even een beetje gezellige muziek draaien. Je mag meedansen. Wel in de maat blijven, hè.

Caroline hoorde je op Radio 1224 met dat mooie nummertje Wanneer de Zon. Ja, ik kan me nog herinneren, vroeger toen we nog stiekem piraatje waren. Toen organiseerden we gewoon bijvoorbeeld een piratenavond met muziek en artiestjes. En toen kwam zij ook een keer optreden bij ons. Ja, hartstikke leuk was dat. Ik zou best eens willen weten wat er nu allemaal van geworden is. Jan, want ik heb hier en daar wat lopen zoeken. Nou, nergens meer wat terug te vinden van Caroline. Dat heb je zo, hè? Ja. Hey, goedemiddag. Leuk dat je afgestemd bent. Het is 1 minuut over 3 hier op Radio 1224. En we gaan maar even weer een verzoekje erbij nemen. Ja. Ik heb er een aantal binnengekregen, dus die gaan we zo lekker meedraaien. We gaan even naar Amsterdam. Ali en Henk, goedemiddag daar in Amsterdam, Ali en Henk. Leuk dat jullie ook weer afgestemd zijn op 1224. Het klinkt weer goed in Amsterdam, staat er. En of ik een plaatje mee wil draaien van BZN. Een eigen keuze. Nou, ik heb er eentje opgezocht van BZN. Dat vind ik persoonlijk wel een helemaal leuk plaatje, hè? Dus Ali en Henk, die ga ik even lekker meedraaien. En uiteraard komt hier na deze plaats van BZN ook een plaatje retour richting Amsterdam. Je hoort het al, hè? Lady Magori. De formatie BZN.

0: Gert en Hermien en Shalali, Shalala, alle duiven op de Dam. Nou, ik wou dat ze op de Dam blijven. Ik heb namelijk een witte auto en dan heb ik hem hier voor de deur, zeg maar, aan de laadpaal staan. Nou, mijn dak is niet wit meer hoor. Nee, want die vogels hebben volgens mij allemaal rode besjes gegeten en zo. Het ziet er niet meer uit.
1: Het is een verleidelijk klein knopje,
0: ja,
1: met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
2: www.radio1224.nl.
1: Altijd piratenhits.
0: De imitator van Julio Iglesias, oftewel Julio in zijn regias. Bij de Battle of the Bands had hij ook meegedaan, hè? Ja.

0: William Jans of zoiets zei hij. Ja, ja.
1: En dan nu een verzoekplaat.
0: Zeker, zeker. Ja, je hoort even William Jans, hè? Ja, die imitator van Julio Iglesias. Ah, dat doet hij wel goed, hoor. Dat doet hij wel goed, hoor. Hij verdient toch mooie centjes ermee, hè? Ja. Ik moet morgenochtend vooral weer vroeg op en naar mijn berg rijden. Ja. Hebben makkie. Nou ja, makkie. Elke avond diep in de nacht thuiskomen is ook niet echt een makkie natuurlijk, hè, met die artiesten. Ja, geen medelijden mee, hè. Nee. Hey, goedemiddag. Mocht je een plaatje willen aanvragen, mag er altijd onder het WhatsApp-nummer 06-13-89-1217. 06-13-89-1217. Nou kreeg ik even een liedje opgestuurd. Van Paul. Goedemiddag, Paul. En dat vrouwtje natuurlijk ook. Goedemiddag, Siska. Of Sitska. Sitska. Ik breek mijn tong elke keer over die naam. Hè? Ja, sorry hoor. Ze zit me nou alweer uit te lachen, denk ik. Ja, hij stuurde me eventjes iets op van... gemaakt door AI. Een mooie tekst en klinkt goed, zegt hij. Techniek staat voor niets. Of ik je even mee wil draaien. Nou, ik heb hem zelf nog niet gehoord, dus we gaan gewoon even meeluisteren. Kijken wat dat is en misschien is het wel hartstikke mooi. Hè? Ja, als jij dat zegt, Paul. Ik hoop dat je gelijk hebt. Dus mocht je zelf ook nog iets willen horen, je mag gewoon even een mailtje sturen. Hè? Via de website van Radio 1224 of via de WhatsApp. Hè? We gaan die tandenborstel even opbergen. En dan gaan we eventjes die plaat hier starten. Hè? Laten we dat maar eens even doen. Kijken of die het doet. Hè?

0: de stilte haar vannacht met mij mee.
1: Ah, schitterend nummer als je luistert naar de teksten. Ja, hoe ze, kunnen ze het maken met AI, hè? Hoe kunnen ze het maken allemaal?
2: Lekker hoor, die muziek.
1: Nou, lekker hoor. Hey Paul, dankjewel. Ook in Amsterdam vonden ze mooi hoor, ja.

dat klopt helemaal, hè. Dat is waar ik wil zijn. Het leukste radiostation van Nederland hier op Radio 1224, hè. En dan zijn we er een beetje trots op dat we bij Radio 1224 mogen draaien. Nou, je komt hier niet zomaar, hoor. Nee, nee. Hoop steekpenningen moet je betalen hier.

Laat maar gewoon verder gaan met de volgende verzoekplaat, hè. Eens even kijken hoor, daarvoor ga ik eventjes naar Alphen aan de Rijn. Henny de Graaf, die had ook weer een leuk berichtje ingestuurd. Ja, hij smijt met die lampjes, hè. Hij smijt met die lampjes. Hey, goedemiddag meneer de Graaf uit Alphen aan de Rijn. Klaasje, dat mooie muziek klinkt weer prima in Alphen aan de Rijn met 429 lampjes, 3 duskenbollen, 57 lampjes met 4 kaarsen en 1 slang met 329 lampjes. En een fijne zondagmiddag namens Henny de Graaf uit Alphen aan de Rijn. Henny, dankjewel, hè. Uiteraard jou ook een hele fijne zondag toegewenst, hè. Je zit weer op je begonnetje, hè? Ja, denk ik wel. Uiteraard vraag jij een plaatje aan van de Vrijbuiters. Nou, ik heb er weer eentje opgezocht, hoor. En je dacht er ook eentje naartoe voor ons, hè? Ja, ja. Henny, dankjewel voor je verzoekplaat, vriend. En blijf lekker luisteren naar 12.24, hè. En geef het door in Alphen aan de Rijn, hè. Hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Ik heb voor jou de Vrijbuiters klaarstaan met de Etenpiraten. En dan zegt Henny altijd goed. Weer een lampie.

Even de duo De Wico's meegedraaid en hoog op de baren. Speciaal voor Henny de Graaf uit Alphen aan de Rijn. En de volgende plaat, daar gaan we even mee draaien. Sander Kwarten.

0: Sander Kwarten en de tapster uit Giguanda. Ken je deze nog? De man die alles praat en zingt.
1: Waar ter

0: You're so pretty. You're so pretty.
1: Ja, je kent het nog wel, hè? Die plaat van Tol Hansen en zijn Big City hier op Radio 1224 op deze zondagmiddag. De volgende vroegplaat gaan we even draaien. En die wordt even aangevraagd door Ada Hensen. Goedemiddag, Ada. Je is er weer gezellig bij, hè? Gisteren helaas niet kunnen luisteren om zijn ome Wout. Ik zat op een verjaardag. We zaten wel allemaal buiten in de tuin met een hele grote tafel, allemaal stoelen en allemaal gekwekkerd. Het leek wel stel eenden. Terwijl het nog ineens gisteren dierendag was. Hè?
2: Ja.
1: Dus vandaag, hè? Ja, alle dieren gefeliciteerd natuurlijk. Hè? Ja. Maar Aden ze zegt van goedemiddag Lars Vaak. Graag een mooi plaatje voor jezelf en Sylvia. Dankjewel. Voor ons samen, voor iedereen die mij luistert, dankjewel en veel draaiplezier. Nou, dankjewel Ada. Het is altijd veel luisterplezier bij 1224 en veel draaiplezier hoor. Ja, heerlijk. Nou, ik mocht zelf weer even wat uitzoeken en uiteraard heb ik er weer twee opgezocht. Dus dat gaan we even lekker meedraaien richting het mooie Veenendaal, hè. Ik begin even met deze, die plaat van Linda Snoei. En Marmen breekt. Dankjewel voor je verzoekplaat, hè.

Even er toegedraaid voor Ada Hense, de Wolkers en mijn darling Helena. We gaan even pasta maken hoor. Doen we even met het pasta lied van Frank Galan.

0: Ja, een plaatje van Frank Galan en het pasta-lied. Ja, hij noemde zoveel pastas op. Dat wist ik allemaal niet, hoor. Dat wist ik allemaal niet. Wisten jullie dat? Beetje macaroni, beetje spaghetti. Ja, dat heb ik ook wel een beetje gehad, hoor. Maar het is een leuk, gezellig plaatje van onze buurman Frank Galan. Ja, buurman uit België. Nou weet ik helemaal niks over België. Dan moet je bij mijn collega wezen van de zaterdagmiddag. Hè? Of zaterdagochtend, stukje middag. Hè? Lady Miranda, die weet alles van de Belgen. Het schijnt dat ze zelf ook een Belg is. Ik moet opletten wat ik allemaal draai. En wat allemaal wil zeggen. Anders krijg ik weer commentaar. Hè? Ik ga maar gauw verder met het volgende verzoekje.
1: Hey DJ,
0: even kijken voor de volgende verzoekplaat. Die wordt even aangevraagd door Hannie de Roos uit Reden. Goedemiddag, Hannie. Goedemiddag, DJ Klaas, Vaag en Sylvia. Zoek zelf maar even wat mooie plaatjes uit voor jullie daar samen. Voor het hele team van 1224. Iedereen op de luistertoever. Succes met het draaien vandaag. En de groetjes van Hannie de Roos uit Reden. En voor jullie en iedereen een gezellige zondag toegewenst. En een dikke knuffel van mij, zegt ze, voor jullie daar samen. Nou, dankjewel. Zeg, jij hebt altijd mooie plaatjes om uit te zoeken. Nou. We doen ons best, hè. We doen ons best. Hannie, ik heb even twee plaatjes uitgezocht. En die gaan we even lekker draaien. Kijk of je er nou ook nog zo over denkt. Hè, dat mooie plaatjes zijn. Maar ik hoop het wel. Wat dacht je van deze mooie... Arne Jansen en zijn 7 brieven. Tegenwoordig sturen we allemaal e-mailtjes en zo en WhatsAppjes. Maar toen was het nog over brieven met een postzegel erop. Hè?

Jazeker. Jannie Albers tikte deze kant nog even op. Draai maar, kleine Ray. Groetjes, Jannie Albers. Nou Jannie, kleine Ray van de Silvera's, denk ik dat je die bedoelt, hè. Dus die heb ik klaarstaan voor je. En die gaan we even lekker bijdraaien. En dan ga ik er ook nog even eentje opzoeken voor jou, hè. Ja, kom maar de vogeltjes al, hoor. Ja, het is dierendag, hè. Ach, die arme Ray.

er was even die platen van Roel Britting en Geluk en Liefde eventjes retour gedraaid voor Jannie Albers, hè? Jazeker. En nou moet ik even geluid hebben. Ja, komt-ie. Nou, hij moest even warm lopen, hè? Dat kan altijd wel, hè?

De volgende verzoekplaat wordt even aangevraagd door onze collega Wout de Wit van de zaterdagmiddag hier op Radio 1224. Altijd gezellig met die oma Wout, hè? Ja. Heb je gisteren nog meelopen zingen? Ik heb het helaas niet kunnen horen. Maar normaal gesproken zingt hij altijd wel even mee, hè? Geef niks om Wout. Als het mijn hart een vals is, dan mag het, hè? Hij zegt, goedemiddag Klaas. Oh, wacht even, moet ik het even goed lezen. Goedemiddag, Klaas is er niet vaak, maar wel op zondag. Hallo, hallo. Draai me wat mee. Veel plezier. Oh, veel draaiplezier, ook dat nog, joh. Nou, dankjewel, collega Wout. Tot de zaterdagmiddag, hè? Ja, zaterdagsmiddags van half

0: 3 tot 6. Dan is hij weer daar met de gezellige praatjes en de leuke plaatjes, hè. Nou, Wout, ik heb hem wat uitgezocht. Ik weet niet of je het wat vindt. Maar jij vindt wel een heleboel muziek mooi, hè. We gaan gewoon even kijken of je deze ook mooi vindt. En uiteraard komt er hierna ook nog een plaatje retour voor jou, hè. Hey collega, dankjewel. Tot zaterdag, want de week er wel bij, hoor. Ja, ga ik je vervelen. De week is wel.
1: Every time a baby and I have a quarrel, I swear I won't give in. Then my baby starts to smile at me.

0: Een Mac en het zuizen van mijn wielen, dat is voedsel voor mijn zielen. Het is fijn om een trucker te zijn. Ik ben een vrachtwagengek, ik ben geboren in een Mac en het zuizen van mijn...
1: Even toegedraaid voor onze collega Wouter Wit van de zaterdagmiddag. Henk Wijngaard en een vrachtwagengek. Ja, dat is hij, hè. Daar kan ik niks aan doen.

0: mooie plaat van Willem Bart met Oh Jij, Ja Jee. Even kijken hoor. Ja, ik zag er net eventjes een plaatje staan. Een hele oude. Weet je wat? Die ga ik eens even meedraaien.
1: Terug in de tijd met Klaas Vaak.
0: Kijk, deze nog. Rudy Karel.
2: Er was eens een muisje in...

Even lekker terug in de tijd met die plaat van Rob de Nijs met Ritme van de Regen. En hiervoor hoorde je die plaat van Rudy Karel met die muis in die molen in Amsterdam. Ja. Vroeger noemde je dat witte muizen. Nou, dat was wat anders, hè? Dat is wat anders. Hier is Jannes.

je mag een verzoekplaatje aanvragen, hè? Met een WhatsApp nummer 06-1389-1217. 06-1389-1217. Of via de website van 1224. Daar mag je ze ook aanvragen.

Benar. En tranen zijn niet alleen om te huilen. Nee, zeker niet. Hè. Dat klopt helemaal, Henk. We gaan even van links naar rechts. Hè. Doe maar even mee. Met de havenzangers. Als

0: Radio 1224.
1: Steeds meer mensen luisteren naar hun eigen radiostation. Want waar hoor je de populairste muziek en het nieuws uit je eigen regio? Precies. Alleen op jouw eigen radio.
0: Radio 1224.

Els Bakker hoor je eventjes met Als jij straks toch gaat. Ja, waar ga je naartoe? Ja, misschien vanavond voetballen kijken, hè? Nederlands elftal, ja. Je weet niet, hè? De Voortak. Kus me voor de laatste keer.

0: Me voor de laatste keer.
1: Welcome to Sunday.
2: Gouden, ouwe en de hits van nu.
1: Dit is Radio 1224.
0: Gouden, ouwe en de hits van nu. Nou, hier is weer zo'n gouden ouwe. De formatie Pussycat. En we blijven lachen. Smile.

De plaat van Gemino Rossi. En voor mij, dat ja, is er maar eentje. En dat ben jij. Ik zat er net even te kijken op onze WhatsApp. En dan zag ik dat onze Stef de Boekenier een plaatje postte op onze WhatsApp. En ik denk, weet je wat? Ik ga hem even pakken en meedraaien. Willem de Graaf.

En toen deed hij het niet. Ik denk, ja, ik start die plaat in, maar ik zat zo te kleppen met onze Wout. Ik zit toch op te letten. Ik geef gewoon Wout de schuld. Jan Smit, sorry. Excuses. Schaar.

Jan Smit en Cupido. Voor jou, Jan. Ja, voor jou. Ja, en dan gaf ik net Wouter Witt de schuld, maar het is niet Wouter's schuld hoor. Ik zat zelf niet op te letten hoor. Sorry Wout, neem me niet kwalijk. Ik zal het nooit meer doen.

plaat van The Cats uit 1968 met Lea. Ja, als je het uurtje met hebt beluisterd, dan weet je ook precies waar die plaat over gaat. Hè. Dat heb onze Robert-Jan van Bennekom heel mooi in elkaar gezet. Hè. Ja, en dat hoort ook zo, hè. Oh, dit is best wel lekkere kwaliteit, hè. Nou, ja. Het radioensemble Lady Catalina. Op deze zondagmiddag, 5 over 5.

0: Lady Catalina van het Radio Ensemble hoorde je op Radio 12. Het is 7 minuten over 5. Ik zei net 5 uur. Ja, 7 minuten nu. Ja, ja.
1: 1960.
0: Oh, we gaan terug. En 1960. Maar dit is weer een covertje.

0: my own.
1: De Blue Diamonds uit 1960. Ja, maar het is een beetje opnieuw uitgebracht toen, hè? Ja, dat hoor je wel. Een beetje reggae-stijl erin gebracht, hè? Ja, dat ben ik. Ach, was ik maar.

dat was die plaat van Johnny Hoes. Oh, was ik maar bij moeder thuis gebleven. Ja, dan, hè. En dan vraag je André Hazes even van... joh, kom eens even een mopje zingen. Ja, toen niet tijd, hè. Nu niet meer, hè. Dat gaat niet meer, hè. Dat gaat niet meer. André Hazes en jij bent alles. 13 minuten over 5. Goedemiddag. Met je al in de keuken bezig. Wat eten we vandaag? Je mag het doorgeven. Misschien krijg je dan goede tips hier, hè. Ik denk het niet, maar... jij bent alles. Hier is André Hazes op 12.24.

André Hazes en Jij Bent Alles. Jannie Albers tikte deze kant nog even op. Wil je een plaatje draaien van de Wico's uit Groesbeek? Uiteraard doen we dat.

heb ik deze versie wel gepakt. Maar volgens mij, ja, ik vind het geen mooie versie. Ik ga even kijken of ik de originele versie ergens ga vinden. Dat is wel de originele, dit, hè, denk ik. Maar de kwaliteit is ook heerlijk om naar te luisteren, Jannie. Ik ga er even één proberen. Kijken of die het nog even beter doet. Nee, dat is ook hetzelfde. Ook hetzelfde. Ach, het is altijd weer wat, hè. Nou, Auken en Ellen, die hebben hem ook gezongen. Doe je die even, hè.

Ja, even meegedraaid met hindernissen. Voor onze Jannie Albers. Jannie, ik heb hem ondertussen gevonden, maar volgende week draait de originele. Want ik heb hem ook op singeltje staan, zag ik hier ook. Ik denk, nou weet je wat, dat doen we dan even volgende week, hè? We gaan even naar de zee. Ja. Ah, oh ja. Beetje afkoelen hoor.

is oudje. Plaatje van Ben Steniger en twee witte rozen. Je luistert nog steeds naar Radio 1224 op deze zondagmiddag live vanuit de studio in Ede. Met ondergetekende Klaas Vaak. Volle maan is dit van Leopold 3.

Alleen maar verdriet was een plaat van de Mixers. Even kijken, ik kreeg nog een verzoekje binnen van Paul. Hij zegt, wil je voor mijn vrouwtje Sissa eventjes een plaat meedraaien van Conquest of Paradise? Hij zegt, ik dacht van Ultravox. Nee, Paul, van Jealous. Dat is die.

0: Even meegedraaid voor Siska namens Paul. Ja. En Siska tikt ook. Wil je de originele draaien? Ja, volgens mij is dit van Jealous en Conquest of Paradise. De originele.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag.
2: Dit is Klaas Vaak op Radio 1224.
0: ...17:44 op de studioklok alweer. Maar gaat dat weer hard? Ah, maar gaat het hard? Voor het weet is 6 uur, hè?

De verkeerde schuiven. Oh, Tina van Beek was dat. En stop toch met liegen. Ja, stop toch met liegen, Paul. Je mag meezingen nog hoor. Aukje fijn.

0: Houd je fijn.
1: Steeds geen verstand.
0: En een wereldbol. Ja, een covertje van Mieke was dat vroeger toch? Hoor. Of Wilma. Nee, het was Wilma. Ik gooi die twee altijd door elkaar, hè. We gaan richting de klok van 6 uur. Richting het journaal op 12.24. Yves Bidden.

Staan de blueberries waren dat hier, hè? Ja, even kijken hoor, want we hadden nog deze. De laatste vocale en dan gaat de eindtune er ook weer in, hè? Ja, dan is het weer richting klokslag 6 uur, richting het nieuws van Radio 1224. En dan zit de zondagmiddag van Klaas Vaak er ook weer op, hè?

0: bestaan.
1: Mark Gerritsen word je.
2: Radio 1224. Via de Middengolf en het internet.
1: En het is geen schande om je tranen te verliezen. Ja. Ja, dat was de laatste vocale vanmiddag. Hè? Dat betekent dat we er weer uit gaan. We gaan weer de studioknoppen overgeven aan de non-stop van Radio 1224. En ook ontzettend mooi. Hè? Mooie plaatjes hoor je altijd in non-stop. Samengesteld door onze Robert-Jan, de Atlantic. En als het goed is, vanavond ook weer onze ome Joop Ruitenbeek. Die brengt je zachtjes en heel stilletjes naar bed toe. Ja, dat doet hij. Hey luisteraars, dank jullie wel voor jullie groetjes, verzoekjes. Voor het luisteren vooral. Ik wens jullie zometeen allemaal een hele fijne zondagavond toe. Misschien ga je nog voetballen kijken of de Formule 1 terugkijken. Ik zal niet zeggen wat Max gedaan heeft. Nee, dat doe ik niet. Dat weten de meesten al, hè? Ja. Ah, Josh Verdongen heeft de Formule 1 zitten kijken. Oh, wat spannend, hè, in die regen. Oh, elektrische auto's kunnen ook nergens tegen. Ik heb zelf ook zo'n elektrische. Wow. Hey luisteraars, dankjewel. Nog heel veel luisterplezier met de collega's van Radio 1224. Aankomende week. Aanstaande zondag ben ik er weer hoor. Ja. En ik hoef zaterdag ook niet naar de verjaardag, niet naar de camping. Ja. Dan ga ik die man eens even een beetje vervelen hier op de stream. Ja. En de andere collega's ook een beetje weer. Ja. Ik ben er weer hoor, ik ben er weer. Nogmaals, dank jullie wel voor zometeen. Eet u smakelijk. En morgen gezond weer op, hè. Tot volgende week. Bye bye.
3: Tot ziens. Au revoir. See you later.

0: volle24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar

0: en deze.
1: Zoals een vlinder in de regen. Zo kwetsbaar ben ik zonder jou.
0: Maar ook deze.
2: If you would come to see my roses, Madeleine.
0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Tijdens de aanval op de Noordbrug in de Oekraïnse hoofdstad zijn 2 mensen gewond geraakt. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. De aanval van vandaag viel samen met een bezoek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zegt onder andere 1,3 miljard euro aan militaire steun toe en wil samen met Oekraïne drones gaan produceren. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Forensisch specialisten doen nog dagenlang onderzoek in het huis en in de buurt om sporen te verzamelen. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom en reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer kwam uit Limburg en had gezien zijn leeftijd nog geen rijbewijs. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van de crash. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren en of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. En het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. Dat maakte de festivaldirecteur bekend bij de afsluiting van het volksfeest. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier.

0: Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
1: Zet de radio maar wat harder. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224.
2: Altijd piratenhits.
1: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.

0: Het is een verleidelijk klein knopje met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
1: www.radio1224.nl.
0: Altijd piratenhits.

moet dak in, dak uit mijn beste doen. En jij zet mij op noodrantsoen, maar in die fles zit nog een heleboel. Hoe kun je het ooit bedenken mij te weigeren in te schenken? Hey.

0: mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits. Blijf erbij.
1: Ik weet niet welke weg en hoe ver dat ik moet gaan. Maar eens komt de dag dat ik voor je zal staan.
0: En deze.
2: Hey, ik wil altijd bij jou zijn. Ja, echt altijd bij jou zijn.
0: Maar ook deze.
3: Want er is niet

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Het blijft droog bij een heldere hemel, waardoor er tegen de nacht mist kan ontstaan. Het waait bijna niet, alleen in het noordwestelijk kustgebied staat er een matige zuidwestenwind. Ook komende nacht is het droog met op veel plaatsen mist. Het kwik zakt naar zo'n 6 graden plaatselijk in het oosten tot 11 aan de kust. Er staat nauwelijks wind. In de ochtend lost de aanwezige mist snel op en wordt het overal zonnig. Het blijft de hele dag droog. Morgenmiddag ontstaat er in het noorden bewolking, terwijl het in het midden en zuiden van het land zonnig is. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige, op de Wadden vrij krachtige zuidwestenwind. Morgenavond komt er meer bewolking bij in het noorden en kan er een spatje regen vallen. Na morgen houden we zacht en overwegend droog herfstweer met zonnige perioden en 's nachts en in de ochtend kans op mist. Het is warm voor de tijd van het jaar. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en zakt de temperatuur naar gangbare waarden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Waarschuwing. Deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet

altitrode lag. Overal sliep het meisje mij naartoe. Niks was ooit te vullen voor de moe. Ja, moe. Als je er nu nog waan, dan zoek het anders doen. Dan zoek opnieuw met u in de levensstreng gaan. Maar ja, moe. Ik waande maar zo kort. Die tijd was maar zo eim. Langzamer zet een levensstreng zich in beweging. Steeds maar vlugger duur te gaan.

stopt een levenstrein op een volgende perron. Maar die zijn nog niet op één station. En wat te leren, moest ik naar school gaan. En als ik het moeilijk had, had ik de moe altijd weer achter me staan. Ja, moe, als je er nu nog was, dan zou ik het anders doen. Dan zoek opnieuw met u in levenstrein gaan. Maar ja, moe, die waande maar zo kort. Die tijd, die was maar zo eim. Vlugger, vlugger geet en trein. Maar een meisje, dat bleef niet klein. Je wordt verliefd, je kriegt een vrouw. Ben vroeger zee, de hele dag in touw. De mol, en wordt oma.

langzamer ging mijn trein. Stopt op een bronnetje, heel klein. De mol stapt uit. Neemt me goed weg. Maar dan ging mijn levenstrein sneller wie vandaan. Jammer. Hij er nu nog aan, dan zoek opnieuw met u in levenstrein gaan. Maar jammer, die baande me zo kort. Die tijd, die was me zo eim. En ik wil dan ook een bos komen aan de kinderen. Heb je eens trammeland met hem hoor. Ach, wij tenminste. En gaat er naartoe. Want jullie hebben hem hoor nog. Maar dit was de orde van jongste zonen.

0: 12-2-4. Joop Ruitenbeek. En dit is het nieuws op Radio 12-2-4.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die in Zwitserland verongelukte heeft spijt betuigd. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij meeleeft met de nabestaanden en wilde dat alles kon worden teruggedraaid. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. De bus was onderdeel van een OAT-reis naar Oostenrijk en Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur ingesteld. Dat is de standaardprocedure. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden. Voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer. In Algerije ligt het ook net onder de 2. En in Tunesië krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kind. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Sneller dan het geluid. Goedenavond.

Hey, goedenavond, 12-2-4 en de hekjes sluiten van het weekend. Ruit de week even bij je. Het wordt vandaag echt koud, hè? Gewoon ergens wel 4 graden. Oh, tijd voor een dikke bolle week, ja. Je kan die verwarming wel uitlaten, maar op een gegeven moment wordt het er onder de 18 graden en dan wordt het echt koud. En dan moet je toch wel even een tikje bij zetten. Nou, maar de dure gast eraan. Amerikaans gast. Ja, ook nog. En met een scheep gebracht, dat je goedkoop.

Nou, je weet het, we zijn er weer. En de verzoekservice dat los op onze website. En ook op social media kan je met via WhatsApp de studio bereiken. 06-126-55-23. Even met de gouden oude 9-7 van de Buggles.

Ook weer ver terug in de tijd, 1979. En toen begon, was het eigenlijk ook wat ze over zingen. Dat klopt eigenlijk wel, hè. Tot 1979 had je geen MTV of zo op televisie met videoclips, muziekvideoclips. Dus iedereen luisterde nog daarvoor naar de radio, hè. Dan had je echt radiohelden nog, ja. Dat is nou wel een beetje anders natuurlijk, hè. Je hebt allemaal zoveel videokanalen op televisie. En die radio is er nog wel, maar... Ja, het is toch iets minder geworden. Kijk dan naar de vierkante kastje, ja. Goedenavond, Ronald, hier op 1224, Buggles, 71 en het hele verhaal heb je gehoord, hè? Even wat tempo erin gooien. Ja. Colinda, gaat iets over centen, geloof ik, of zo.

0: geld was op, het geld was op natuurlijk. Ja, Colin Arrow, die op 1224. Goedenavond, Ronald.
1: Radio 1224. Ook te luisteren AM in Midden-Nederland en via de livestream. Veel plezier! Yes.

Nou, dan even een boerenmeiden. Dus ook bier, hè. Dus ook bier. Dit met tapje hier op 12:24. Het is kwart over negen. Ik ben er wat eerder. Ja, ik weet. Tegenwoordig ben ik altijd in. 9 uur gaat dan om 10 uur. Dan heb je nog maar een uurtje. Dan gaan de meeste mensen alweer naar bed natuurlijk, hè.

dames en heren van Lovers Line hier op jouw 1224. Goedenavond. In het Nederlands, hè? You are my dream. Jij bent mijn droom. Ja, ja, ja. Heb je het nieuws? Heb je het weerbericht al gehoord? Ja? Op een paar dagen dan krijgen we slecht weer en dan is het gebeurd. Nog een paar dagen kan je genieten. Maandag en dinsdag. Ja? Daarna niet meer. Regen, ja.

Dat is wel een goede stem, hè, die Tina Turner. Ook al niet meer onder ons, hè. Vroeger met de Ike, maar daar geeft ze klappen van. Dus dan moeten we daar hier begonnen. Dan denk ik, bekijk het maar. En gelijk ook natuurlijk, hè. 9:30. Mijn vreugde is een nummer voor op de lijst. Moment van rust hier op 12:00 ook nog, ja.

zielig nummer eigenlijk, hè? Ja. Op de lijst hier op 12.24. Ik heb nog een gouden album voor je. Heel oud, heel oud, heel oud. Ja. Komt hier even aanlopen.

Michel Bak was dit hier op 12.4. Nummer ken je wel van George Baker, hè? The Little Green Bag. Dit is Op Zoek Naar Geluk. Op Zoek Naar Geluk. Ja, ook nog. Ja, ja, ja, ja. En ik heb nog een mededeling, hè? Hij komt weer terug. Peter Holland, zondag of zaterdagavond. 24 oktober, he's back. Komt er weer aan, dus stay tuned hier op 12.4. Zaterdagavond natuurlijk, hè? Ja. Maar even eentje sturen, dat mag ik aan. Kom maar, jongen.

muziekje uit België. Dan een winnaar uit België. Ja, 10 voor 10 is het trouwens. En het nummer origineel van de Carpenters ken je vast wel, hè? The Top of the World. Dat was het dak van de wereld, ja. Even de gouden ouwe gaan we doen, jongens. Uit Volendam. Het zijn de Kids.

0: Dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, twee van hen verkeren in levensgevaar. Naast schotwonden zijn ook mensen gewond geraakt door auto's van feestgangers die probeerden te vluchten. Het is niet duidelijk wat het motief van de schutter was en wie de dader is. In de plaats Vienna waren veel feesten op straat in verband met een grote sportwedstrijd. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan twee mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. Eerder deze week viel ook een dode bij noodweer in het zuidoosten van het land. De overstromingen worden in verband gebracht met de klimaatcrisis. De Middellandse Zee warmt veel sneller op dan andere zeeën. Op dit moment is het zeewater voor de kust van Spanje zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die in Zwitserland verongelukte heeft spijt betuigd. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij meeleeft met de nabestaanden en wilde dat alles kon worden teruggedraaid. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. De bus was onderdeel van een OAT-reis naar Oostenrijk en Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur ingesteld. Dat is de standaardprocedure. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden. Voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer. In Algerije ligt het ook net onder de 2. En in Tunesië krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kind. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Hij neemt je mee met de juiste muziek door de donkere nacht. Joop Ruitenbeek.

0: plaat van die. We kennen hem allemaal. Vroeger was piraten van jaren 80, denk ik. Begin 80 of zo, hè. Ik denk het wel, hè. Ja.
1: Mijn piemeltje is nou niet echt ontzettend lang, maar wel extreem kort, zeg maar.

0: even wat is dat met Piemeltje. Hij zegt, moet dat je aan de ene kant vastzitten, dan kan je hem ook niet kwijtraken. Ik kreeg nog even een verzoekje. Ronald Huisman zegt, doe even een plaatje voor het hele spul hier. Doe maar even een dolly van de ruime zender. Komt die aan, Ronald, voor jou. Verzoekplaat.
1: Test 1, 2.

Mijn opa had vroeger een zender van een kilowatt. Als hij aan het praten was, hadden al die wat met een te koop verzoekje van een Citroën. Zei hij, te koop een citroen. Hallo.

0: Ah ja, daar gaan we.
1: Daar gaan we.
2: En van je 1 en 2 en 3 en
3: bier.
4: 6.2.

echt heel oud is dat. Eind jaren 50, begin 60. Ray Peterson, de origineel Tell Lover, Laura, I Love Her, ja. Even wat Duits gaan we draaien. Duitsstalig moet ik zeggen, uit Oostenrijk wel vandaan. Kastel voor de Spatsen op naar 10:30.

0: De 2 minuten van Hellige Hendrik.
1: Ik moest bij de weg een dokter in, want ik had met de stemmen, weet je nog wat? Maar een dokter in, dat doe je ook niet voor de lol. Alleen dat wochenabien-dokter in de wachtkamer. Verschrikkelijk. Zit hier met acht man in zo'n klein bedoeld kamerke. En niemand zegt er ooit wat. Niemand. Hier is een angstige, benauwde stilte, kom je naar terecht. Ken je dat? In neus toe zit uit iemand die zwoer naar Zweedse te meuren. Dat penetreert hoe dwars door de neus gaat, hè. Dat bij jezelf denkt, vriend, ze man doet wel zijn oksels op erin. Dicht in een en nooit meer losmaken. En dan zit er ook uit iemand heel diep te zuchten en te kreunen door in de wachtkamer. En dat is dan meestal zo'n oud Gries wief. Zo'n pre-euthanasiegeval. Ja, en een beetje zuchten en kreunen. Nee, echt onbenullig. Geet u door merg en been. Dat je denkt van, voor je wat ondraaglijk, Lien. Het loont zich nou nauwelijks de moeite van de medicijn. Nou ja, en van de verweling en de zenuwen griep je dan maar een willekeurig volle joederskap. Hem even in te lezen. En dat blikt dan de toevallige brochure te zijn over geslachtsziekten. Druipers en dropveerders en dat soort werk. Zien we in één keer acht man met bedenkelijke brik naar het kruis te loeren. En het olle griezen wie begint nog twee keer zo hard te kreunen en te zuchten. Daar ben je dan mooi klaar met. Nu ik kan u wel vertellen, dan kun je het skuispatiënt met het dorpfeest nog wel vergeten. Want dat verhaal geeft een dorp aan deur als een lopend vuurtje. Dan sta je in één keer bekend als hippie. Oftewel, Hendrik heeft een pitinfectie. Hier komt er bij de dokter nog zeker goed. Tijd erin gehad. Oh ja, nog één ding. De stem heb ik weer terug. Gewoon een kwestie van 6 Bernburgen. Daar heb ik geen dokter voor nodig.
2: Hallo! Hallo!

Ronstadt en haar uitvoering van Desperado. Mensen zeggen dat haar ook de mooiste uitvoering ervan is natuurlijk. Ja. Zeggen we al even richting de klok van 11 uur. Dan ben ik nog eventjes bij je. Zie je wel terug naar het nieuws. Oké. Okay.

0: zo bekend nummer van David D, Dozy, Breaky, Mitch en Titch. Hier op de Antwerp 4. Geef mij even nieuws. Daarna gaan we luisteren naar Donna Summer.
1: En dit is het nieuws op Radio 1224.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het Nederlands elftal heeft het duel met Servië met 2-1 gewonnen. In de 31ste minuut scoorde Teun Koopmeiners vanuit de vrije trap de 1-0. Vier minuten later maakte Servië dankzij een kopbal van de 19-jarige spits Mihajlo Cvetković de gelijkmaker. De tweede helft leek op slot te zitten met een uitstekend spelend Servië, maar in de 72ste minuut wist Joshua Zirkzee de 2-1 te maken. De laatste vijf minuten speelde Oranje met 10 toen Mickey van de Ven geblesseerd naar de kant moest. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. In de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, twee van hen verkeren in levensgevaar. Naast schotwonden zijn ook mensen gewond geraakt door auto's van feestgangers die probeerden te vluchten. Het is niet duidelijk wat het motief van de schutter was en wie de dader is. In de plaats Vienna waren veel feesten op straat in verband met een grote sportwedstrijd. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan twee mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. Eerder deze week viel ook een dode bij noodweer in het zuidoosten van het land. De overstromingen worden in verband gebracht met de klimaatcrisis. De Middellandse Zee warmt veel sneller op dan andere zeeën. Op dit moment is het zeewater voor de kust van Spanje zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Het weer. Helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Er bestaat maar één radiostation.
4: Eén radiostation.
5: Hallo.
6: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police. Or you'll never see your husband alive again.
5: Hello?

En maar daarmee is hier op de Amstel 4 en een nummer Water to be Wild. Steppenwolf natuurlijk, ja. Een paar plaatjes ben ik ook weg, hè. Dit is Creedence.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 1224.
2: Wat een mooie!

0: Ook deze. Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiot waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer, helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Live, luid en lekker eigenwijs.
3: Lekker eigenwijs.
0: Radio 1224.
2: Via de middengolf of het internet.
0: De zender met karakter.
3: Karakter.
0: De zender met sfeer.
3: Sfeer.
0: En altijd piratenhit.
3: Piratenhit.
2: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

0: reizen. Deze.
1: Bij ons vertuus, daar is het altijd prattel. Bij ons vertuus, daar ligt de onderkattel.
0: Sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
2: Radio 1224!
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
2: Altijd piratenhits!

0: 104.
1: Weerbericht.
2: Het blijft droog bij een heldere hemel, waardoor er mist kan ontstaan. Minimumtemperaturen variëren van 6 graden plaatselijk in het oosten tot 11 aan de kust. Er staat nauwelijks wind. In de ochtend lost de aanwezige mist snel op en wordt het overal zonnig. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags ontstaat er in het noorden bewolking, terwijl het in het midden en zuiden van het land zonnig is. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 in het zuiden en er waait een matige, op de Wadden vrij krachtige zuidwestenwind. Later volgt meer bewolking in het noorden en kan er een spatje regen vallen. De dagen daarna houden we zacht en overwegend droog herfstweer met zonnige perioden en 's nachts en in de ochtend kans op mist. Het is warm voor de tijd van het jaar. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en zakt de temperatuur naar gangbare waarde. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Hello, hello, everybody everywhere.
0: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
3: And a very good day to all our listeners in the world.